0: Dus aan Napper.
1: Nano FM.
2: Nu moet je lessen met jullie massaal.
3: Sapa met mij via Tuvia niet in mijn merzok. Nu ja, Kathleen is er in de lichtesselunie. Ook goed af in de machtlunie. En nu amilo atatimiki is er in de rapport. En nu hebben we een kippa 6 seconden om iets er af in de machtlut. Toen aan het zoeken zoals er achter staat.
2: Ja, hoe zeg ik hem van ook?
3: Zondag den 24 mei, ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.